et béni. Avenue orientale, akui kuino lushi olwe chelo kwa. Ebu tembo, okwa avenue buyora, okwe lanzario monane. E ijui, ho kintama, akuine parokia. Kalehe, iusi sandre. Katana, koko sandre, eye kavumu. E uvira, momo kartie kimonka, omu avenue de pionier oko numero 5. E kadutu, momo kartie kazali, hakuikuine asien kooperative. E ibanda,